is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

gezegd.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en gaan daardoor niet naar de halve finales. Ze eindigen als vierde en laatste in hun groep. En dat is een teleurstelling, zegt speler Arthur van Doren.
2: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je creëert eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Al zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
1: Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïnse drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mai.

0: waren dus de Tollydotjes die deze week ons programma mochten starten in de Vroege Vogels hier bij Melinda FM. Hey, welkom, het is maandag.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

Take Me Down met Clouseau. We zijn dus vandaag maandag 24 augustus. Laten we eens terugkeren naar 24 augustus 1995, want Microsoft Windows 95 werd toen op de markt gebracht.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ook vandaag nemen we dus een kijkje waar we dus overal zo naartoe kunnen deze week. En we beginnen met donderdag aanstaande, want dan is er in Diksmuiden een aperobabbel vanaf 10 uur op de Vismarkt. Vrijdag dan is er een quiz om 13 uur in het ontmoetingscentrum Walnis. En heb je ook nog de obstakelrun die zaterdag dan doorgaat om 13 uur in de atletiekpiste. Er is een eetfestijn met een barbecue om 18 uur in de Walnis. En zondag aanstaande is er dan het kioskconcert om 11 uur van het Sint Cecilia uit Vlasov.

Samen nog met Get Ready en vrijdag aanstaande staat Kokzijde opnieuw in het teken van de International Key 9 Day. Deze week gaan we er uiteraard wat dieper op ingaan.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Het is eigenlijk de laatste week van de grote vakantie. Hè? Je mag eigenlijk al in je agenda noteren. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 september. Dan keert Festival terug naar het Kardijnplein in Oostende. 2 dagen lang genieten van sfeervolle live muziek, gezellige festivalsfeer en heerlijke visgerechten voor iedereen. Kom proeven, beleven en genieten.

Little Red Corvette. Dat heb ik nog voor jullie. Voor 7 uur uiteraard eindigen met eentje uit 73. Little Jimmy Osmond. In Belgisch werk, dat draaien we nu.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen hebben niet het juiste diploma, dat schrijft HLN. Het probleem is er vooral in het buitengewoon en middelbaar onderwijs. De meesten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. Journalist Jore van Nieuwenborg legt uit in de podcast HLN Vandaag.
2: In grote mate ligt het leraartekort aan de basis. Eind juli stonden er bijvoorbeeld nog meer dan 2000 vacatures open in het onderwijs. En dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige vakken, dat daar mensen voor de klas komen te staan die daar eigenlijk niet het exacte diploma voor hebben. Schooldirecties moeten snel schakelen, moeten schuiven in hun leerkrachtenkorps, waardoor je dus aan die cijfers komt.
1: Onderzoek toont dat wie niet het correcte diploma heeft, leerstof ook minder effectief aanleert. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het West-Nijlvirus opgedoken. Dat kwam tot nu toe amper voor in Europa. Het virus wordt verspreid door muggen, waarschuwt het departement Zorg. Hoort Joris Monens.
3: Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, voor ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
1: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem worden er ziek van. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. En sport, onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze eindigen nu als 4e en laatste in hun groep. En dat is toch een teleurstelling, zegt speler Arthur de Slover.
4: Het komt enorm hard aan. Ik denk dat we het gevoel dat we die wedstrijd gewoon gingen winnen. Dat we misschien 3/4 wel de betere ploeg zijn. En ja, opnieuw een beetje het verhaal van het toernooi. De bal die niet binnen wil vallen voor ons. Super ontgoocheld. Ik denk dat we gewoon de dingen doen die we moeten doen. En ja, die bal, zoals ik zeg, wil gewoon niet binnenvallen.
1: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En Pukkelpop zit erop. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte. Maar dat konden festivalgangers niet teren.
5: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
6: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
7: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
1: Pukkelpop lokte dit jaar ruim 250.000 mensen. Onder meer voor Major Lazer, New Wave en Zara Larsson. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

China crisis en wishful thinking. Vroege vogels, hier zit je bij Melinda dan goed tot en met de wijzers van 8 uur. En straks hebben we nieuws uit Roeselaar voor jullie.

Zaterdag en zondag aanstaande vinden in het Stationsplein in Roeselaar de allereerste Storchefeesten plaats. Dat is 2 dagen lang waar jong en oud samen kunnen genieten van muziek, animatie en gezellige terras met volop sfeer. De toegang tot de Storchefeesten dat is gratis en iedereen is welkom om samen eens te gaan genieten van een eerste feestelijke editie.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jamaican en Girl en Salto. Zondag aanstaande organiseert de cultuurdienst Nieuwpoort een gezellige picknick in het Leopold 2-park. Vanaf 11:30 tot 17 uur kunnen iedereen gaan genieten van een ontspannende namiddag met muziek, animatie en leuke activiteiten. De toegang dat is helemaal gratis, maar de bezoekers brengen wel zelf hun picknick mee.

Dan deze week in Middelkerk, Westende en omstreken is er vrijdag dan een ghost run in de Calidris in de Strandlaan. Zaterdag de Dance Festival van Middelkerk in Sportpark van de Krokodil. En dan heb je ook zaterdag de digitale voorleespret terug naar school in de bibliotheek. En om 18.30 uur zaterdag de fin de saison in de Nox Poppenbar in de Oostendelaan. En dan zitten we beland aan zondag een zomerwandeling in de Wallandenduinen vanaf 10.30 uur. En er is ook nog de Apero Sundays. En dat gaat dan dus door in de brandweerkazerne in Wilskerken met zondag aanstaande om 10.30 uur de Cave.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Cyndi Lauper en Time After Time. Wist je dat er zelfs jaarlijk een ribbetjesfeest is in Echtegem? Wel, zaterdag aanstaande is het zover. Vanaf 18:30 genieten van een gezellige avond, aperitiefje, keuze uit heerlijke ribbetjes of kip met passende groentjes. Het is een smakelijke avond voor iedereen en de deelnameprijs die bedraagt 30 euro voor volwassenen, 15 voor kinderen.

Ja. Straks krijg je nog de afsluiter voor vandaag uit de jaren 70. Peter Tosh uit 1978 met Don't Look Back. En deze Alisso gaan we nu draaien. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In het Franstalig onderwijs start zo dadelijk het nieuwe schooljaar, een week vroeger dan in Vlaanderen, en meteen met protest tegen de besparingen in het onderwijs daar, net zoals eind juni. De vakbonden dreigen al met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
2: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. We protesteren tegen al die ideologische maatregelen van meer uren voor sommige leerkrachten. Tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
1: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In het Vlaams onderwijs hebben 3 op de 10 leerkrachten eigenlijk niet het juiste diploma. De meeste hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat heeft gevolgen, zegt journalist Joren van Nieuwenborg.
3: Op de korte termijn kun je zeggen, iemand voor de klas is beter dan niemand voor de klas. Maar op die manier wordt het ook wel een beetje een komen en gaan van leerkrachten. Dat dreigt dan wel. En daar zit dan ook wel het gevaar een beetje voor het zittend personeel dat wel volledig juist is opgeleid. Zij moeten dan elk schooljaar of soms ook meermaals per schooljaar nieuwe mensen eigenlijk on the job een beetje gaan beginnen opleiden.
1: Wat dan weer leidt tot extra werkdruk waardoor leerkrachten kunnen uitvallen. In Nederland, vlakbij Zwolle, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een busongeval met scholieren. De bus botste vanmorgen vroeg tegen een bestelwagen op de autosnelweg en kwam terecht op de andere rijbaan. Het ging om een Oostenrijkse bus. Volgens de politie zaten er zo'n 50 mensen in. De brandweer moest leerlingen komen bevrijden. En teleurstelling bij onze hockeymannen. De Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. Maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze domineerden nochtans de match wel, zegt Nicolas de Kerpel.
4: De efficiëntie is, ik denk, heel toernooi lang een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of tegelijk te spelen, maar dit is ook sport.
1: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar kegelde Spanje de Lions eruit. En in ons voetbal pakt Club Brugge 9 op 9. Het won de Brugse derby van Cercle met 1-0 en het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Samantha Fox, de Britse die onlangs 60 jaar is geworden. Je hoorde Touch Me, I Want Your Body. Een oprechte goeiemorgen allemaal. Zijn we er klaar voor? Helemaal de komende 2 uur voor de muziekdoos.

Donna Summer met een nummer uit 1982 en The Woman in Me. En nu even terug in de tijd met de Steve Miller Band en Jet Airliner.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heb je zin in een sportieve en gezellige zondag? Welkom dan op zondag 30 augustus naar de Markt van Loreningen voor de Local Run. Men kiest uit een parcours van 15 of 15 kilometer. Of je nu je eerste wedstrijd loopt of gaat voor een snelle tijd tussen de prachtige velden van de Westhoek, iedereen is van harte welkom.

0: FM Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van

En dan het weerbericht in het kort. En vandaag maandag wordt het al bij al zonnig, maar daar staat een vraagteken bij. Want in de loop van de dag schuift er vanuit Frankrijk vrij veel hoge bewolking over ons land. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum en de wind waait meestal matig uit het noordoosten.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed.

vastgoed schitteren. IMOJO. Uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Een nummer die het helemaal niet slecht deed in de jaren 80, Rachel en Dance Around the World. Criss Cross Amsterdam en Luisa Sonza, My Oh My.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Bij de 15e editie van Camping Kitsch Club in Kortrijk heeft de politie 25 personen van het festivalterrein verwijderd wegens ongepast gedrag. Speurhonden die betrapten daarnaast 18 bezoekers op drugsbezit. Het festival in Kortrijk trok 25.000 bezoekers naar de Lange Munten. Karel Sabbe kan na zijn aankomst voor het eerst echt stilstaan bij zijn prestatie. De ultraloper uit Anzegem die liep 33 dagen, 13 uur en 48 minuten richting een nieuw wereldrecord. Zijn lichaam voelt nu duidelijk de gevolgen van de dagelijkse afstanden. Zijn voeten die zijn zo zwaar gehavend dat hij voorlopig alleen nog op teenslippers kan lopen. In Meulebeke heeft brand gewoed in een hangar van een schrijnwerkerij. Het vuur ontstond aan een zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De zaakvoerder die merkte de brand snel op, waardoor de brandweer tijdig kon ingrijpen. Het Brugse stadsbestuur en Club Brugge die onderhandelen ondertussen over een nieuwe erfpachtovereenkomst voor de Olympiasite in Sint-Andries. Zonder akkoord kan de bouw van het nieuwe stadion niet starten. Het dossier wordt ten vroegste in oktober aan de gemeenteraad van Brugge voorgelegd. Club Brugge heeft zondagavond de Brugse stadsderby tegen Cercle Brugge met 1-0 gewonnen. Blauw-zwart die staat na 3 speeldagen met het maximum van de punten aan de leiding, samen met Charleroi. Cercle Brugge die staat met 2 punten op de 13e plaats. Met een parade door het centrum van Middelkerke is afgelopen weekend het traditionele Country Festival doorgegaan. De driedaagse die trok ook dit jaar veel bezoekers uit binnen- en buitenland naar de kustgemeente.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag zonnig met enkele hoge wolkensluiers en maxima van 21 tot 23 graden. De wind die waait matig uit oostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking dan toe en vannacht is er kans op regen of buien. Morgen wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met perioden van regen en kans op onweer. Later komen er dinsdag ook enkele opklaringen. De temperaturen die liggen dan tussen 17 en 23 graden. En overmorgen woensdag wordt het droog en warmer met lokaal 25 tot 27 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Ja, ik weet het helaas. Het is weer maandag vandaag en het weekend is snel voorbij gegaan. Maar we zijn toch de nieuwe week met moed begonnen. Ik wens je een fijne maandag hier bij Melinda FM. Ook met de muziekdoos het komende uur nog. Geniet mee van de hits en de classics. Go!

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is de laatste week voor de avondmarten aan de Belgische kust. En vandaag staat er eentje genoteerd. Wel, dat is op de Zeedijk van Middelkerke vanaf 5 uur deze namiddag.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

André van Duin, met dat prachtige nummer van hem, maar dat is weer jaren geleden natuurlijk. Goed, dit was de muziekdoos voor vandaag maandag. Hou het gezellig, graag tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg?

0: geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Zwangere Guy die staat op zaterdag 6 februari 2027 op het podium van het Kursaal in Oostende. Na een zomer vol festivaloptredens kiest de Brusselse rapper voor een concert waarbij de focus volledig op de muziek en het contact met het publiek ligt. Het Brugse Stadsbestuur en Club Brugge die onderhandelen ondertussen over een nieuwe erfpachtovereenkomst voor de Olympiasite in Sint-Andries. Zonder akkoord kan de bouw van het nieuwe stadion niet starten. Het dossier wordt ten vroegste in oktober aan de gemeenteraad van Brugge voorgelegd. In Westende vond afgelopen zaterdag de 50ste editie van de Noordzeefakkeltocht plaats. De tocht is elk jaar een eerbetoon aan de redders die aan onze kust over de veiligheid waken. En zo'n 400 strandredders die namen deel aan deze jubileumeditie. Club Brugge heeft zondagavond de Brugse stadsderby tegen Cercle Brugge met 1-0 gewonnen. Blauw-zwart die staat na 3 speeldagen met het maximum van de punten aan de leiding, samen met Charleroi. Cercle Brugge die staat met 2 punten op de 13e plaats. Tim Vliegen heeft een dubbele triathlon van 452 kilometer succesvol afgewerkt. Tim Vliegen deed dat een half uur sneller dan gepland. En met de sportieve uitdaging zamelde hij geld in voor de Voedselbank West-Vlaanderen. Karel Sabbe kan na zijn aankomst voor het eerst echt stilstaan bij zijn prestatie. De ultraloper uit Anzegem die liep 33 dagen, 13 uur en 48 minuten richting een nieuw wereldrecord. Zijn lichaam voelt nu duidelijk de gevolgen van de dagelijkse afstanden. Zijn voeten die zijn zo zwaar gehavend dat hij voorlopig alleen nog op teenslippers kan lopen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag zonnig met enkele hoge wolkensluiers en maxima van 21 tot 23 graden. De wind die waait matig uit oostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking dan toe en vannacht is er kans op regen of buien. Morgen wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met perioden van regen en kans op onweer. Later komen er dinsdag ook enkele opklaringen. De temperaturen die liggen dan tussen 17 en 23 graden. En overmorgen woensdag wordt het droog. Hoger en warmer met lokaal 25 tot 27 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp en dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
2: Op vlak van het vergunningenbeleid zien wij ondanks de aanscherping van de afstandsregels toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
1: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op 575 euro. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
3: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
1: Minister Demir gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. Supermarktketen Lidl laat je voortaan zelf je boodschappen scannen met je smartphone. Volgens Lidl kan je zo sneller winkelen, maar volgens HLN-journalist Sven Ponsaert is er ook een andere reden.
4: Wie Scan & Go wil gebruiken, moet daarvoor een Lidl-account en de Lidl Plus-app hebben. En daardoor weet de keten natuurlijk precies wie, wat, wanneer en waar koopt. Door van de app een handige scan-tool te maken, zullen nog meer klanten hun aankoopgedrag dus in de toekomst willen prijsgeven.
1: Bij Carrefour, Albert Heijn en Spar kan dat ook al. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet meer neutraal is door de deelname van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: 12 uur en vooral populair in de Nillies, deze All Saints, deze leuke meidenband hier. Je hoort de Rocksteady.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Vrienden en vriendinnen, van harte welkom in de allerlaatste week van Club de Wit hier via deze gouden hoofdlengte. Want na de zomervakantie, vanaf volgende week dus, is er hier bij Melinda FM een volledig nieuw programma-schema. En daar zal je mij en dus ook Club de Wit niet meer in terugvinden en vooral terug horen. Maar in die laatste week, dat is nu al beloofd, gaan we er een extra labbeke op geven.

De single dateert uit 1994, maar ik ben er zeker van, mocht dit hier op dit moment worden uitgebracht, het zou opnieuw een dikke hit worden, want de countrymuziek is opnieuw helemaal in niet waar. Country House, zo noemden ze het zelf, deze Zweedse band hier. En trouwens, in 2007 ging Rednecks uit elkaar en alles wat met de band te maken had, en dan heb ik het over de groepsnaam onder meer, de band, de tour, de platenverkoop en de royalties, werden allemaal voor een bedrag van $1,5 miljoen verkocht op de site eBay. Rednecks was dat hier tijdens Club De Wit en Cotton

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een plaats in onze top 30 zou deze plaat hier, deze gewezen Airplay, echt wel verdienen. Udo was dat, die heerlijke stem zingend van Yamina. Nu Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Dan hebben ze, zoals wij hier de voorbije dagen en weken, ook wel te maken met diverse bosbranden. En dat is nu niet echt iets om naar uit te kijken, nietwaar?
1: Club De Wit, Radio Classic. God.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 24 augustus vandaag hebben we beginnen onze historische nieuwsfeiten in 1930. De IJzertoren langs de Belgische rivier de IJzer wordt dan officieel ingewijd. 1962, de 18-jarige Peter Vechter wordt bij de Berlijnse muur doodgeschoten bij een vluchtpoging naar het westen. 1992, de orkaan Andrew, een orkaan is dat van categorie 4, houdt huis in Miami in de Verenigde Staten en richt grote verwoestingen aan. 1995, Microsoft Windows 95 wordt dan op de markt gebracht. 2001, een Airbus A330, 243 van Air Transaf, vlucht 236, onderweg van Toronto naar Lissabon, maakt zonder brandstof boven de Atlantische Oceaan nog een zweefvlucht van meer dan 100 kilometer en maakt een succesvolle noodlanding op de Azoren. 2004, twee Tsjetsjeense vrouwen laten bijna gelijktijdig bommen ontploffen in twee verschillende vliegtuigen in Zuid-Rusland, waarbij 89 mensen om het leven komen. 2010, opstandelingen van de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab doden zeker 30 mensen met een zelfmoordaanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu. 2011, Steve Jobs treedt af als CEO van Apple Incorporated. Tim Cook wordt zijn opvolger. 2016, een aardbeving van 6,2 op de schaal van Richter treft Midden-Italië. 24 augustus vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Talk to You, dat doe ik nog tot eind deze week en dan is het afgelopen. Another and 50 for Ultra was dat.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En deze plaat hier komt zo te horen uit de tijd toen het nog niet mogelijk was om een messenger, een WhatsApp of een gewoon tekstbericht te sturen met de telefoon. Alles moest nog per brief geschreven worden. Letter from my heart. Hier is uit de jaren 80 Steve Allen.
2: Now tell me how we spoil the fun, and why our love is upside down.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Geef toe, de nieuwe single van Milk Inc. Medicine gelijkt toch wel als twee druppels water op deze dancehit hier uit de jaren 90. Felix was dat en Don't You Want Me op deze 24 augustus. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Bernie Marsden. De Britse gitarist van Whitesnake overleed in 2023, werd 72 jaar. En vandaag ook de sterfdag van Charlie Watts, de Britse drummer van deze band hier, de Rolling Stones, overleed in 2021, werd 80 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Binnenkort, als het wat kouder gaat worden, gaan we weer te maken krijgen met die dus noorderwind. Klassieker in onze eigen moedertaal was dat van de koning van het Vlaamse lied Wiltura. En deze mengde veel brengt ons bij het nieuws van 1 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid waar je dan na een aantal jaar rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%, die op 1 jaar van 1,9%. Vanaf woensdag kan je inschrijven op die nieuwe staatsbons. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee en vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein stil en leeg. Deze festivalgangers proppen de laatste spullen nog in hun tassen.
2: Nog wat drank. We hebben een beetje overschat onszelf en dan al onze kampeerspullen.
3: Nog wat cool elementen en wat overschot blikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Hè. Dat materiaal een beetje.
4: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft wel hier.
1: De komende dagen bekijkt Pukkelpop wat er nog hergebruikt kan worden. In Nederland zijn nog eens 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval in Zwolle vanmorgen. 16 dus in totaal, dat zegt de politie van Gelderland. Een reisbus vol scholieren botste vanmorgen op de autostrade tegen een bestelwagen. Een 40-tal reizigers krijgt opvang in een sporthal in Nederland. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perard legt uit waarom.
5: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
1: Het is niet duidelijk wie erachter zit. En sport in de Ronde van Spanje start zo dadelijk de derde rit, de eerste bergrit. Vooral aan het einde van de wedstrijd gaat het stevig omhoog, met 2 beklimmingen richting de finish op bijna 2000 meter. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui daar. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit. 1

0: Al enkele jaren hebben ze hun micro en hun hoofdtelefoon aan de gaak gehangen, zijn ze ermee gestopt. Deze twee Fransen hier van Daft Punk, je hoorde nog eens One More Time.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: 24 augustus prijkt op de kalender. Het is vandaag de Nationale Feestdag van Oekraïne. Of zoals ze het daar zelf noemen, de Onafhankelijkheidsdag. Een dag die eigenlijk met die oorlog daar nog steeds in een beetje mineur wordt gevierd. Welkom in deel 2 van Club De Wit allemaal.

Een echte tandpasta. Smile noemen ze dat hier in Vlaanderen. De typische Amerikaanse sound was dat uit de 90s van Shanice en I Love Your Smile. Na de gigantische kersthit Last Christmas in 1984 moesten de fans van Wham enige tijd wachten op een volgende single. Deze I'm Your Man kwam dan uiteindelijk in 1985 uit en werd meteen een wereldwijde hit.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: lekker meezingen geblazen was dat met Amber en Dylan. Per ongeluk kon je nog eens beluisteren. En deze volgende heren werden beschouwd als een van de meest succesvolle salvformaties uit de 20ste eeuw, van vorige eeuw dus met andere woorden. Hier zijn ze met Reach Out, I'll Be There. Ik heb het natuurlijk over de Four Tops.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: De ruige mannen van Crazy Town waren dat en hun Butterfly op deze 24 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Alan Walker, de Britse DJ en producer, wordt er vandaag 29. Orla Fellen, de Ierse zangeres bij Celtic Woman, 52. En Marcel van Tilt, de Vlaamse presentator en ook zanger van Arbeid Adelt, wordt er 69. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Franse componist en muzikant Jean-Michel Jarre. Die wordt er vandaag 78.

0: Zijn debuut-LP uit 1976 wordt wereldwijd miljoenen malen verkocht en draagt in grote mate bij tot de populariteit van de synthesizer. Bekend is Jean-Michel Jarre ook door zijn enorme openluchtconcerten, waarbij de lichtshows het gebrek aan spanning op het podium ruimschoots compenseren. Jean-Michel Jarre, hij is vandaag jarig, deze Fransman. Hij wordt er 78.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met Tupac op de radio en Changes.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

gebeurt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven. En als de

0: Al dus nog Erik Vlaanders en urenlang.
1: Club de Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1988 voor Paco Amor de Mis Amores. Een lied van de Spaanse Angel Cabral, gecomponeerd in 1936. Hij noemt het Que nadie sepa mi sufrir. Edith Piaf zong het als La Foule in 1957. De popsong Amor de Mis Amor vindt al verschilt het ritme ook zijn basis bij het lied uit 1936. Paco staat er in 1988 mee in de Belgische top 10, goed voor 4 weken hitparade. Ja, som-

Ook zo'n plaat die enige tijd geleden het meer dan verdiend zou hebben om een plaats te veroveren in onze top 30. Maar het is er niet van gekomen voor deze Somebody Like You van Wedding Temptation. En deze Mick Jagger met Let's Work, een ja zeg maar solo single van de man van de Rolling Stones, mag Club de Wit afsluiten op deze maandag. Bedankt voor het luisteren, veel plezier bij de rest van de crew hier via deze gouden hoofdlengte. En nu nog aan het werk tot 2 uur. Let's Work!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Tijdens de afgelopen Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort heeft VZW Promovest zich ingezet voor het goede doel. De vereniging die opkomt voor de belangen van de Nieuwpoortse vissers en handelaars, die bakte maar liefst 1100 porties pladijs ten voordele van de mughelikopter. Bij de 15e editie van Camping Kitsch Club in Kortrijk heeft de politie 25 personen van het festivalterrein verwijderd wegens ongepast gedrag. Speurhonden die betrapten daarnaast 18 bezoekers op drugsbezit. Het festival in Kortrijk trok 25.000 bezoekers naar de Lange Munte. Club Brugge heeft zondagavond de Brugse stadsderby tegen Cercle Brugge met 1-0 gewonnen. Blauw-zwart die staat na 3 speeldagen met het maximum van de punten aan de leiding, samen met Charleroi. Cercle Brugge die staat met 2 punten op de 13e plaats. Tim Vliegen heeft een dubbele triathlon van 452 kilometer succesvol afgewerkt. Tim Vliegen deed dat een half uur sneller dan gepland. En met de sportieve uitdaging zamelde hij geld in voor de Voedselbank West-Vlaanderen. Zwangere Guy die staat op zaterdag 6 februari 2027 op het podium van het Cursaal in Oostende. Na een zomer vol festivaloptredens kiest de Brusselse rapper voor een concert waarbij de focus volledig op de muziek en het contact met het publiek ligt. In Meulebeke heeft brand gewoed in een hangar van een schrijnwerkerij. Het vuur ontstond aan een zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De zaakvoerder die merkte de brand snel op, waardoor de brandweer tijdig kon ingrijpen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag zonnig met enkele hoge wolkensluiers en maxima van 21 tot 23 graden. De wind die waait matig uit oostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking dan toe en vannacht is er kans op regen of buien. Morgen wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met perioden van regen en kans op onweer. Later komen er dinsdag ook enkele opklaringen. De temperaturen die liggen dan tussen 17 en 23 graden. En overmorgen woensdag wordt het droger en warmer met lokaal 25 tot 27 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: Wat een madame en wat een stem had deze Whitney Houston. Jammer genoeg, veel te vroeg van ons heen gegaan. How will I know? Ja, en ik besef het, het is maandag. Maar het is bijna het einde van de zomervakantie. Wat is die snel voorbij gegaan, zeg? Daarom gaan we er deze week nog extra van genieten. De laatste week zomermatinee hier bij Melinda FM.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.

En Rock My Heart uit de 90s. Ik zei het al in het begin van het programma. De laatste dagen van de zomervakantie komen eraan. En ik denk dat sommige ouders daar niet rouwig om zijn. Volgende week alles terug naar het normale. En wij bij Melinda FM starten maandag met de nieuwe najaarsprogrammering. We hebben niet stilgezeten deze zomer. We hebben een aantal nieuwigheden, wat verschuivingen. Je komt het allemaal te weten volgende week maandag 31 augustus. Maar ga ook eens langs naar onze Facebookpagina. We hebben daar een sneak preview. Zomer. Matinee.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

De middelvinger omhoog. Jawel, mevrouw Lily Allen. Niet altijd zo aardig, hè? De zomertemperaturen zijn een beetje kwijt, maar desalniettemin zometeen een cocktailplaat. Maar eerst nog Gigsaw en zijn Eyes Closed.

0: heren van Grease. Ze hadden heel veel gel in hun haren om alles mooi in de plooi te houden. Ja, ik ben naar de kapper geweest, dus dit ogenblik heb ik het niet echt nodig. Uit de film Grease, John Travolta in de hoofdrol en Grease Lightning.
1: De cocktailplaat.
0: Voor de cocktailplaat neem ik je terug mee naar het midden van de jaren 80, 1986. Les Divas du Dancing, dit is Philippe.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Love. Ja, ik heb niet zo goed naar platen geluisterd, denk ik. Ja. 1995. Dat was Ace of Base bij Melina FM.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 2009, want dan verovert Pitbull de nummer 1 positie in Vlaanderen met I Know You Want Me. De aanstekelijke mix van dance, hip-hop en Latin beats zorgt voor een grote internationale doorbraak. En de titel die verwijst naar de beroemde Calle Ojo, een straat in de Cubaanse wijk van Miami waar Pitbull zijn roots heeft.
1: Het muzikale hitdossier. Zomer.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

De Queen of Pop, Madonna en True Blue. We zijn vandaag toegekomen aan de laatste weken vakantie voor onze schoolgaande jeugd. Dus gaan we er nog een lap op geven wat de muziek betreft hier in de rotonde. Dankjewel voor de zomermatinee. Wij gaan erin vliegen voor vandaag. Welkom op maandag.

Waar blijft het nieuwe werk van Christina Aguilera? Hier nog eentje uit de oude doos, Jenny in a Bottle. Ward Lemmelijn kwam dankzij Dancing with the Stars een tv-figuur die heel joviaal overkwam. Het voorbije jaar werd hij geregeld gespot in panels van programma's of als jurylid. Maar nu blijkt hij zijn eerste grote opdracht binnen te hebben. Ward Lemmelijn wordt de nieuwe presentator van Love Island op VTM Go+. Het is een droom die werkelijkheid wordt voor Ward. Wat het verder gaat doen met zijn sportcarrière is de vraag. Hopelijk blijft het combineerbaar. Dit is Joe Valley.

We kijken dus met Busted al ver in de toekomst naar de year 3000. Wat er dan allemaal op ons te wachten staat, wij zullen het helemaal niet meer beleven, denk ik. Zet vrijdag 4 september alvast in je agenda. Tijdens de 10e editie van Think Pink wordt het centrum van Gistel opnieuw het decor voor een sportieve, sfeervolle urban trail run. Start is om 17 uur en de afstand bedraagt 7 kilometer. Loop mee, geniet van de sfeer en steun samen met ons het goede doel. Trek je loopschoenen aan en beleef een avond vol energie, verbondenheid en Think Pink.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Even een discotheeksfeertje via Calvin Harris featuring Clementine Douglas en Blessings. Na de zelfscankassa in supermarkten lanceert Lidl nu ook Scan & Go. Daarbij scan je als klant je boodschappen met je eigen smartphone. Met de Lidl Plus app scan je via je smartphonecamera alles en kan je het meteen in je tas steken. Aan het systeem voor groenten en fruit zijn zelfs slimme weegschalen ingeschakeld die alles wegen en scannen via artificiële intelligentie. Het systeem helpt je zelfs om speciale aanbiedingen niet te missen. Je kent dus vooraf je afrekening. Handig toch?

0: Nog even een terugblik op het rijke oeuvre van Jasmine en Diep in mij uit 1995. Op 5 en 6 september strijkt het festival neer op het Kardijnplein. Geniet van een gezellige tweedaagse met muziekoptredens, visgerechten en entertainment voor kinderen. Raadpleeg het programma helemaal via www.visitoostende.be. Freya Sky, Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Volgens de laatste informatie zou het niet zo goed gaan met de gezondheid van de drummer van deze formatie uit Wind & Fire. We wensen hem dan ook het allerbeste toe. Fall in love with me. Een nieuw schooljaar gaat meestal gepaard met extra kosten voor gezinnen. In vele gevallen

is daarbij ook een laptop nodig. Onze minister van Onderwijs, Zoual Dimir, had voor iedere laptop een budget van ongeveer een €575 voorgerekend. Maar dit jaar lijkt 2/3 van de scholen niet toe te komen met dit budget. Volgens de scholen is de markt van de laptops danig geëvolueerd en is de prijs van de chips bijna verdubbeld. Dus voor leerlingen die op een laptop aangewezen zijn, zal het prijskaartje bij aankoop een stuk hoger liggen.

Als het dit jaar nog wilt beginnen met surfen, dan is het nu de moment, want deze week gaan de temperaturen nog een klein beetje aangenaam zijn, maar dan gaan we stilaan bergaf, denk ik. Jan en Dien was dit uit 1979 met Surf City. Meteen is ook alles gezegd voor vandaag. Morgen dan zijn we terug met de dinsdagaflevering uiteraard. En we gaan eruit met Enrico Iglesias. En als er nog een klein beetje tijd is, dan hebben we ook nog calling voor jullie. Graag tot morgen voor een nieuwe rotonde. Bye.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Karel Sabbe kan na zijn aankomst voor het eerst echt stilstaan bij zijn prestatie. De ultraloper uit Anzegem die liep 33 dagen, 13 uur en 48 minuten richting een nieuw wereldrecord. Zijn lichaam voelt nu duidelijk de gevolgen van de dagelijkse afstanden. Zijn voeten die zijn zo zwaar gehavend dat hij voorlopig alleen nog op teenslippers kan lopen. Bij de 15e editie van Camping Kitsch Club in Kortrijk heeft de politie 25 personen van het festivalterrein verwijderd wegens ongepast gedrag. Speurhonden die betrapten daarnaast 18 bezoekers op drugsbezit. Het festival in Kortrijk trok 25.000 bezoekers naar de Lange Munten. Tijdens de afgelopen Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort heeft VZW Promovis zich ingezet voor het goede doel. De vereniging die opkomt voor de belangen van de Nieuwpoortse vissers en handelaars, die bakte maar liefst 1100 porties pladijs ten voordele van de mughelikopter. In Westende vond afgelopen zaterdag de 50ste editie van de Noordzeefakkeltocht plaats. De tocht is elk jaar een eerbetoon aan de redders die aan onze kust over de veiligheid waken. En zo'n 400 strandredders die namen deel aan deze jubileumeditie. Met een parade door het centrum van Middelkerke is afgelopen weekend het traditionele Country Festival doorgegaan. De driedaagse die trok ook dit jaar veel bezoekers uit binnen- en buitenland naar de kustgemeente. Het Brugse Stadsbestuur en Club Brugge die onderhandelen ondertussen over een nieuwe erfpachtovereenkomst voor de Olympiasite in Sint-Andries. Zonder akkoord kan de bouw van het nieuwe stadion niet starten. Het dossier wordt ten vroegste in oktober aan de gemeenteraad van Brugge voorgelegd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag zonnig met enkele hoge wolkensluiers en maxima van 21 tot 23 graden. De wind die waait matig uit oostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking dan toe en vannacht is er kans op regen of buien. Morgen wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met perioden van regen en kans op onweer. Later komen er dinsdag ook enkele opklaringen. De temperaturen die liggen dan tussen 17 en 23 graden. En overmorgen woensdag wordt het droog. Hoger en warmer met lokaal 25 tot 27 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

plezant zijn. On the Island of Lost Souls. Blondie was dat. Hey, goedemiddag. Welkom erbij. Het is alweer maandag. Welkom bij Melinda FM. Dit is de spits tot een uur of vijf. Het is vandaag ook de nationale laat maar lekker hangen dag. Wat je moet laten hangen, mag je lekker zelf uitmaken. Angèle en Justice, what you want.

Craig McLachlan, wat een naam, wat een plaat. Mona, bent u ook dit weekend naar het Country Festival in Middelkerken geweest? Het was er weer lekker druk en gezellig. Altijd weer de moeite waard.

schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

Ik meen ergens te hebben gelezen dat Laura Tesoro ondertussen verloofd is. Shining, zo heette dit nummer. De zomervakantie loopt stilaan op zijn einde. Ik wil nog even meegeven dat er straks ook nog een avondmarkt op de Zeedijk in Middelkerk is. Start daar allemaal om 16.30 uur.

0: Het is een nummer van heel lang geleden, 1975. Afric Simone met Havanana. Van waar zou die komen? Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Ik kan u alvast vertellen, als u naar buiten wil, doe het dan vandaag, morgen of overmorgen. Want daarna gaat het weer toch weer wat minder worden. Vandaag maximum temperatuur 22 graden, volop zon. Morgen wat zon, wat wolkjes. Als ook woensdag temperatuur 23 graden. Vanaf donderdag gaat het alweer grijs en regenachtig worden. Temperaturen die zijn nog wel oké, maar je gaat wel nat worden. Dat is minder. Abel, onderweg.
1: Ik doe

Afgelopen weekend kon je naar een van de laatste festivals van deze zomer. Dat was Pukkelpop en ook Werchter is alweer een tijdje achter de rug. Toch werd er daar al een headliner voor de editie 2027 aangekondigd. Dat is Tame Impala. Wij draaien een nummer van Boyz II Men, Unbended. Unbended Knee, zo heet het.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Uit 1989, het was een van die grote hits voor Roxette. En Listen to Your Heart. Als jij graag naar een rommelmarkt gaat, dan heb je wel wat gemist. De 47ste brokante van Tamploeg bij name lokte zowat 200.000 bezoekers. En het is een rommelmarkt waar 700 standhouders langs een parcours van 6 kilometer opgesteld staan. Dat is pas nog eens een rommelmarkt. Allee, beter volgend jaar dan. Ik heb de nieuwste van Udo meegebracht.

soul. Eerst hadden we Kensington met Call You Home. En daarna Silver and BXT met Head, Heart and Soul. Meteen het einde van deze maandagse aflevering van De Spits. Morgen zijn we terug vanaf een uur of vier. Veel plezier met de collega's van de Turbulentie.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid waar je dan na een aantal jaar rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%, die op 1 jaar van 1,9%. Vanaf woensdag kan je inschrijven op die nieuwe staatsbons. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein stil en leeg. Deze festivalgangers proppen de laatste spullen nog in hun tassen.
2: Nog wel wat drank. We hebben een beetje overschat onszelf en dan al onze kampeerspullen.
3: Nog wat cool elementen en wat overschot blikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Dat materiaal een beetje.
4: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft wel hier.
1: De komende dagen bekijkt Pukkelpop wat er nog hergebruikt kan worden. In Nederland zijn nog eens 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval in Zwolle vanmorgen. 16 dus in totaal, dat zegt de politie van Gelderland. Een reisbus vol scholieren botste vanmorgen op de autostrade tegen een bestelwagen. Een 40-tal reizigers krijgt opvang in een sporthal in Nederland. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perraar legt uit waarom.
5: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. Zijn bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
1: Het is niet duidelijk wie erachter zit. En sport in de Ronde van Spanje start zo dadelijk de derde rit, de eerste bergrit. Vooral aan het einde van de wedstrijd gaat het stevig omhoog, met 2 beklimmingen richting de finish op bijna 2000 meter. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui daar. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ja, de pareltjes komen er ongetwijfeld terug aan in het komende uur. En een schoon voorbeeld was deze van Fleetwood Mac en Sarah.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ja, kijk, de maandag wordt uitgeroepen als Nationale Katerdag in Vlaanderen. En om de pijn wat te verzachten, voor jou en voor mij, deze fantastische geluiden van Bon Jovi. This isn't a love song. Blijf hangen, zometeen de Black Eyed Peas, Marijs Kleemans en Van Heel. Laat me

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: moet het ijzer smeden terwijl het warm is. En ook deze dame heeft dat gedacht, want het is voor het ogenblik een hitmachine aan het worden. De ene grote na de andere. Dat was Sabrina Carpenter.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.
2: Well,

0: FM Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van de

0: Blijf goed dan ook nog altijd een grote legende in de muziekwereld, deze Bob Marley and the Wailers. Het kwam ook al uit de hitparades van 1979. Star It Up. En nu je radio op volle kracht op maandagmiddag bij Melinda FM met de Kreuners.
1: Elke

0: Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imoyo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imoyo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: 13 minuten voor 6 op maandagmiddag bij Melinda FM met deze geluiden van Neil Horan. Dat was de Dinner Party.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.
2: The

Kijk, de man krijgt voor sfeer en gezelligheid altijd een dikke 10 van ons. Good old Shaken Stevens met This Old House in die turbulente show op maandagmiddag. De hoogste tijd nu voor Vlaamstalen.

0: jezelf leren ontdekken, dat is toch wel een fantastisch moment. Dat was Jeremy Vreelink. Op naar de top van het uur. En dat doen we in het gezelschap van Morgan Wallen.
1: Jacques van Bellingen.
2: Melinda FM. De beste muziekmix.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onne verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
2: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
1: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gillis en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gillis en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Landseer van de politie.
3: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
1: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. En in de ronde van Spanje is de rit van vandaag geannuleerd. Op zo'n 15 kilometer van de finish kregen de renners bakken regen en hagel over zich heen. Koersen ging gewoon niet meer en ze moesten schuilen. De weg ligt er momenteel ook vol met hagelbollen, waardoor het spek glad is. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden, maar wel kans op regen en onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infal.
2: Zin in echt genieten aan zee. Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495-32-78-47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van Loek van de cel vermiste personen.
2: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
1: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam dat werd gevonden in Onijn. Dat heeft het parket laten weten. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de kleine Timeo gaat. Hij verdween in juni samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
2: Het identificatieproces loopt, kan nu alleen bevestigen dat er vandaag het lichaam van een kind is gevonden in Onijn. En dat is de gemeente waar ook Timeo is verdwenen. Dus ja, alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat morgen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert, zodanig dat we een effectieve identiteit kunnen hebben.
1: De vader van Timeo is nog steeds niet gevonden. De man wordt opgespoord. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.